0: voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest, waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen, dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers, waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een mantelzorger uit Beek en Donk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige ome Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Met zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Gemeente Boekel, Land van Kuik en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leigraaf, Politie, Platform Veilig Ondernemen en ZLTO 2 actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Met zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een mantelzorger uit Beek en Donk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige ome Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. OSR! Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Binnenkort opent kinderopvang Het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij Het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Twee medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Een mantelzorger uit Beekendonk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oom Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht naar argwaan van familieleden. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingorkest waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920.
2: Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO 2 actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutse weg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid en in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariahout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd.

0: De 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Een mantelzorger uit Beekendonk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oma Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Spinners en Cupid, opener voor vandaag op deze vrijdag van Klaarbakker hier op OSR 9203 juli is het alweer. Laatste officiële werkdag van de week, betekent ook de laatste Klaarbakker van de week. Ja, twee dagjes vrij en dan ben ik weer terug. Maar goed, zover is het nog niet. 2 uur te gaan nog, met onder meer muziek van de Golden Earring.

0: Tino Martin en Jong en Dom. En we gaan naar het weer van 20 jaar geleden. Het was zonnig en warm toen met een lichte bries. De maximum temperatuur werd 26 graden. 'S nachts ging het terug naar 15. De wind kwam uit het oosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

My Side of Town, het was de hit van Latricia McNeil jaren terug. La Beyond uit de jaren 70 nog blijft ook zo'n mooi nummer, wat je niet zo heel vaak hoort. One for you, one for me. Maar natuurlijk komt het wel voorbij hier bij ons, bij OSR 920. Omdat we nou eenmaal alles voorbij laten komen. Van toen, van nu de bekende, maar zeker ook de wat minder bekende. Dit zijn Frankie Goes to Hollywood.

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag, met een explosief in een rugzak, raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Come into my world. Kom in mijn wereld dus. En Kylie Minogue die zong het. Donna Hightower, andere zangeres daarvoor met This World Today is a Mess. En dat hier in Klaarwakker. We gaan naar het archiefnieuws van jullie. In de eerste aflevering van het jeugdprogramma De Vliegende Schotel wordt uitgezonden. Dat was in 1955. En in 1986 een Russisch vliegtuig maakte een noodlanding op Schiphol. En in Maastricht wordt in 2016 een nieuwe brug over de Maas geopend. En de spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleet won in juli 2006 goud op de 400 meter horde bij de Europese kampioenschappen?

Eigenlijk best een hele bijzondere combinatie deze twee. Dua Lipa en Elton John samen in het nummer Cold Heart. UB40. Heerlijk altijd om die weer te horen. Daarvoor met Tears From My Eyes. OSN920, de luisteraar met een kopje koffie en een boterham bij de hand hier. En muziek, onder meer van Prince.

Met Kensington maakt een einde bijna aan het eerste gedeelte klaarwakker voor vandaag, voor deze vrijdag. In de tweede uur straks onder meer het instrumentaaltje en zijn verhaaltje wat we altijd hebben op vrijdag. Wie dat zijn, dat vertel ik je straks. En voor die tijd eerst nog fijne muziek van Croc Robin. I thought you were on my side.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen.

0: Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Een mantelzorger uit Beekendonk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oom Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO 2 actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest, waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers, waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Binnenkort opent kinderopvang Het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme huiselijke sfeer. Bij Het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal, met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Dit is een nieuw uur. OSR 920. Klaar wakker.

A Man Without Hats en de Safety Dance aan het begin van de Klaarwakker voor vandaag. Ik was trouwens volgens mij nog het antwoord op de spotvraag vergeten van vandaag. Marcel van der Westen, die won goud in juli 2006 op de 400 meter horde.

0: 25 miles, Harry Styles ook nog gaat zitten. Was dan gaan we naar 2 van 1. Daarin vandaag de Chiffons. Dat is lang geleden dat die plaatjes maakte. One Fine Day is een van de nummers. Het andere wat je ook gaat horen is Sweet Talking Guy.
1: 1 artiest, 2 nummers.

Chiffonsie, So Fine en ook nog One Fine Day. Die twee nummers van hen, die zaten in 2 van 1 vandaag hier op Overzijde 920. Van harte welkom als je wat later bent ingeschakeld. Nou ja, misschien een stuk later wel zelfs. Wij hebben nog koffie hier bij de hand. Jij misschien ook, of een boterham, smakelijk in dat geval. Paper.

Trouble en Shampoo, net voordat we richting de headlines van het nieuws gaan. Maar eerst nog de muziek van Stevie Wonder met de Stars on 45.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Mentaaltje en zijn verhaaltje.
1: Inderdaad, na de Geierstoelsvloek en Brutto Sociaal Product hoorde je, zijn we nu aan het instrumentaaltje toe. Kokomo vandaag, een Ezio Minor uit 1961. Dit instrumentale nummer werd gecomponeerd door de Belgische gitarist Jack Say, beter bekend als Kokomo. Het nummer heeft een eenvoudige, maar aanstekelijke melodie op een echoende gitaar. Het ontstond in de studio met studiomuzikanten, zonder dat er een vaste band achter zat. De titel verwijst naar een sfeervolle, exotische, verre orde.

Ja, het blijft ook lekker dit, hè? Fats Domino en Blueberry Hill op jouw eigen station. En dat is natuurlijk OSR 920. En uit Amerika daarvoor Kokomo met Asia Minor, het instrumentaaltje en zijn verhaaltje van deze week. En dan ook nog eens een keer een hele vrolijke. Is altijd mooi, zeker op vrijdag. Net voor het weekend. Heb jij je plan al gemaakt trouwens? Of bekijk je het nog wel wat je gaat doen? Wij hebben ze klaar. Wij gaan naar muziek luisteren. Ja, ook in het weekend. Muziek die van Fleetwood Mac. Veel hits maakten ze. En een aantal daarvan die ken je zeker alvast. Waaronder misschien deze. Save Me.

Natuurlijk, Creedence, Clearwater Revival en Born on the Bayou. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Klaarbakken voor deze week. En dus ook voor vandaag. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je een prachtig mooi weekend. Veel plezier met alle programma's die hierna komen. Maandagmorgen om 7 uur ben ik heel graag bij je terug met Klaarbakker. En ik ga je verlaten met een nummer wat ik zelf gewoon mooi vind. Waylon en Jan Smit, tussen jou en mij.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim €1,1 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af.

0: een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Twee medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Een mantelzorger uit Beekendonk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oom Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO twee actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutse weg in Beekendonk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Labeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
3: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Jeff Lynne samen met zijn formatie. Ik heb het over ELO, Electric Light Orchestra en Twilight Blonsky Beat samen met Jimmy Somerville en Tell Me Why. Goedemorgen, van harte welkom. Achter is alweer vrijdag. We gaan langzaam maar zeker jouw weekend binnen. Jouw welverdiende weekend. Dankjewel Ronnie Thijssen. Hij is al begonnen aan zijn weekend. Ja, dat doet hij gewoon, hè. Tot 12 uur zit de muziekfabriek AZC Rellen nog voelbaar in opvang van Loosdrecht. En Nederlanders gingen vorig jaar zomer bijna 22 miljoen keer op vakantie. Een veelbesproken huwelijk van Taylor Swift begint vermoedelijk vrijdag in New York. Tot 12 uur muziekfabriek. Heb je jou de platen zijn verhaal. Leuke berichten. Verjaardagskalender. De beste muziek. En ja, het is vrijdag. Dan hebben we er net iets meer zin in.
1: Ben van Rio.

WWF, Earth and the Fire en Star, de Canals en 74, 75. Dit is OSR 920. Het is vrijdagochtend, kijk het op de kalender. 3, 7, 20, 26. Met nu James Morrison. You

0: Blue Note Records. Ja, US Us 3 en Cantaloupe Adder James. And I just want to make love to you. Vandaag is er een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar een graad of 11. Het weekend ziet er ook prima uit. Want het blijft overwegend droog met een mix van stapelwolken en zon. De temperatuur die blijft op een aangenaam niveau van 23 tot 25 graden bij een matige westenwind.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.
3: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt

Ze waren maateloos populair in de jaren 60 en begin van de jaren 70. The Birds and Hey, Mr. Tambourine Man, Rolling Stones en Emotional Rescue. En Astrid Nijg hadden we ook nog. En ik doe wat ik doe. Dit is OSR 920 met Guus Meeuwis.

rock and roll hier op radio. Live and run through the water. Guus Meeuwis. En het kan hier zo mooi zijn. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Met onder andere de platen zijn verhaal. Lionel Richie. And all night long.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald.

0: gehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Een mantelzorger uit Beekendonk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oom Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO twee actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Twee medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutse weg in Beekendonk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920 Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Coolio en Gangsta's Paradise. George Baker en zijn selection en Fly Away Little Paraguaya.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag is er een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden. Goed weer voor de barbecue. Oh, dat gaan we vanavond doen. Lekker barbecuen.

van Queen, A Crazy Little Thing Called Love, Barbados, Barabbas en On The Road Again hier op OSR 920. Goedemorgen, het is vrijdagochtend, de derde alweer. Je bent van harte welkom.

0: Lenny Kravitz en It Is Over Till It's Over. Benny King en Stand By Me. Het is half elf, tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Om je eerlijk te zeggen is het eigenlijk triest dat ik hier zo sta te kleumen in deze koude telefooncel. Maar ik moet je gewoon even bellen, anders is mijn hart voorgoed gebroken. Ik hoor de kiestoon en ik gooi wat geld in de gleuf. Hoi, zeg ik als je opneemt. Ik weet dat het te laat is, maar dit kan gewoon niet wachten. Ja, het is al lang geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gezien. En ik was al bang dat je me zou zijn vergeten. Ach, weet je, ik heb gewoon wat pech de laatste tijd. Juist nu heb ik wat meer geluk nodig en een beetje liefde. Terwijl ik het probeer uit te leggen, tikt de klok door. Het loopt al tegen 12. En bij jou in de Lindenlaan gaan de gordijnen één voor één dicht. Oh, was ik nu maar bij jou, daar in de Lindenlaan. Terwijl de meeste mensen al liggen te slapen, heb ik jou altijd nog aan de lijn. Ach, alles gaat zijn gangetje hier. Ik heb bijna een baantje. Ik hoor volgende week van of het doorgaat. Ja, het is hier wel ver vandaan, maar het is in ieder geval beter dan niks doen. Maar wat zeg je nou? Wil je me zien? Morgen, om 2:00. Meen je dat nou? Ik kijk er nu al naar uit. Het is 11:50 als ik ophang. En ik voel me weer als een verliefde puber. En dan is het 8:15 en het wordt langzaam weer licht. Het is tijd voor ontbijt in de Lindenlaan. Ik stap in mijn auto en ik draai de sleutel om. Ik ga er vandoor en ik laat alles achter me. Nog even en ik ben weer thuis. Thuis. In de Lindenlaan.

Phil Collins en Something Happens on the Way to Heaven. Mistral, kende je dat nog? En dat was Jamie. En wat ook nog de plaat is, een verhaal met Leo Sayer en Orchard Road uit de jaren 80. OSR 920 met die klassieker uit de jaren 80 van Ultravox, Vienna. Gaan we even naartoe.

0: God's sakes, turn around.
1: OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling.

0: van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO twee actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Twee medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest, waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers, waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Het leuke uit die hele bak met platen van de Beatles is altijd om een plaat uit te zoeken die je niet zo vaak hoort. En dit is er zo eentje. De Beatles en Fool on the Hill.
1: Van Rio.
0: Vandaag is er een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden. Heel het weekend heerlijk zomerweer. Goedemorgen, dit is OSR 920. Met nu De La Soul. Ring, ring, ring.

En die vrienden, Ertjan, doe maar. En de bom uit de jaren 80. Johnny Guitar Watson en Real Motherfucker. Dit is OSR 920. Kijk even op de website OSR 920. Scroll naar beneden en word vriendje voor een tientje. Hoor jij bij de club.

De gitaren van John Osborne en One of Us, Jackie Wilson. En I got the sweetest feeling hier op OSR 920. 3 juli. Het is vandaag de plastic tassenloze dag. En volgens mij is dat al langer zo, maar nu moet je er vandaag nog eens extra goed op letten. Johnny Mathis, I'm stone in love with you.

Nog zonder The Earth Band, Manfred Mann en The Mighty Queen, Clubhouse en Do It Again, Billie Jean. 3 juli 1914, de eerste telefoonverbinding tussen New York en San Francisco wordt in gebruik genomen. En vandaag in 1886, de driewieler van Otto Benz maakt zijn eerste proefrit. De wagen, die wordt gezien als de moeder van alle automobielen, rijdt rond in Mannheim. Met zijn 0,9 paardenkrachten had hij een snelheid van 16 km per uur.

Even naar de andere kant van de wereld. Down Under, maar dan met Overkill, Man at Work, Art Garfunkel en I Shall Sing. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom, hij met zijn weekendbroodjeszaak. Hij heeft heerlijke frisse salades meegebracht vandaag, dus dat gaat helemaal goed komen. Maak er een leuk weekend van, spreek je ongetwijfeld over ergens en anders maandag. Jim Capaldi, I'll Keep Holding On.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten werden donderdagochtend

0: gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO 2 actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Een mantelzorger uit Beek en Donk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oma Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

uit de jaren 80 afkomstig en ze bestaan nog steeds. De heer van de Hot House Flowers, ooit de ontdekking van Bono van U2. Je hoorde Don't Go als eerste plaat op deze vrijdagmiddag. Tijd nu voor Broodje was er. En Ben van Riel, die wensen wij een fijn weekend, die horen we maandag weer. En dit is Lou Graham.

Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. OSR. Broodje OSR.

Herkenbare stem, Bonnie Tyler op OSN920, It's a Heartache. En daarvoor hadden we Bruno Mars, de man is in Nederland, voor een viertal concert in de Johan Cruijff Arena voor de Romantic Tour. Je hoorde nog eenmaal die extra nummer 1 van niet zo lang geleden. I Just Might. En verder met een andere zangeres. Dit is Jennifer Page en Crush.

Matty Wham. Bij de heren zijn we niet meer, maar de herinnering blijft natuurlijk. Je hoorde nog eenmaal Everything She Wants. En zo meteen hoofdpunt uit het raadnieuws. Daarvan nog een live opname. Het is die zomerhit van Gustavo Lima. Dit is de Ballada.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Wahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR. Broodje.

heart. Heerlijk rustpunt tijdens broodje, om te zeggen, deze vrijdagmiddag. Only a fool. Only a fool. Mighty Sparrow en Byron Lee. Hele grote hit was dat in 1977 alweer. Zometeen Kim Appleby, dame die we kennen van Mel en Kim. Daarvoor een Nederlandstalige plaat.

En we draaien de platen helemaal hier bij OZN 920. De man is regelmatig in het nieuws. Dalwop. En nu ook weer. Hij is zijn gitaar kwijt. En mocht je deze vinden, dan kun je hem terugbezorgen. En hij heeft er veel geld voor over. Je hoorde Ready or Not van niet zo lang geleden. Tijdens Broodje OZR. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. En verder met een plaat. Ook van Vaderlandsbodem, maar dan van Vitesse. Dit is Good Looking.

juist het rustpunt tijdens Broodje Hoor Zegt dit uur was een plaat van Elton John, zojuist Border Song. En dit is Willie William. Nog eenmaal zijn zomerrit Ego. Laatste plaat dit uur voor het nieuws van 1 uur is deze, die van Eddie Rabbit. Graag tot zo.

Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle

0: prachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regio Break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, Politie, Platform Veilig Ondernemen en ZLTO twee actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingorkest waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den

Het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur achter ons. Dit is deel 2 van Broodje OSR op de vrijdagmiddag. En we begonnen als eerste plaats met de hit van Toontje Lager. Nederpop van Weleer en stiekem gedanst. Tot 2 uur ben ik bij je. Die boterham gaan we lekker beleggen met nu in plaats van Mac. Bijgestaan door Leo Sayer. Dit is Thunder in My Heart Again.

Niet alle bekendste uit 2023. Tell me more. Sommelier was dat. Daarvoor Lou en de Hollywood Bananas en Kingston. Op deze vrijdagmiddag zometeen een plaat van Gregory Abbott. Een beetje het rustpunt tijdens broodshow van deze vrijdagmiddag. Daarvoor Dizzy Springfield. Good night.

Zijn al opkens de hit Gregory Abbott hier op Orange 920 Shake You Down. Daarvoor hadden we Dusty Springfield en The Summer Is Over. En die plaat kennen we natuurlijk van Veronica toen ze nog op zee lagen. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Erbij ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor de enige hit van Eric Prydz. Dit is Call Me.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The Proclaimers and I'm Gonna Be 500 Miles. Een heerlijk wandelnummer is dat. En ja, goed, je weet het, de komende vierdaagse van Nijmegen duurt nog zo'n 2,5 week. En dan is het dan weer zover. 4 dagen wandelen door een prachtig gebied rondom Nijmegen. En dat wordt veel geoefend. Ja, als je zo links en rechts kijkt, zijn er toch veel wandelaars. Dit is Zomers in 920 met nu een avondje van Slate.

Het zingen gaat er fantastisch af, vind ik. Dat doet ze heel goed. Onze eigen Sanne Hans. Beter bekend als Miss Montreal en Wish I Could. Verder met een oude hit van Brad, Everything I Own. Het werd opnieuw uitgebracht door de man van de Culture Club. Dit is Boy George.

Zojuist de Black Rose en Remedy, gevolgd door Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Gevolgd door deze zomerrit, het is de live versie van Michel Telo. En inderdaad, I See You To Pego. Dat was mijn aandeel voor deze week en voor deze vrijdagmiddag. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van Brojo is er. En ikzelf ben er zondagmiddag weer vanuit het zondagmiddagcafé met heel veel vinyl. En zometeen na het nieuws verder met Jorg Heijn en Martin Huibers. Ik wens u een heel fijn weekend. De laatste plaat van mij is die hit van Gary Rafferty.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letschert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Een mantelzorger uit Beek en Donk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oma Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariahout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme huis.

0: feestelijke sfeer. Bij het Snackie staat de ontwikkeling van het kind centraal, met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Ik heb het gevoel dat ik het altijd wel een klein beetje herken als de muziek van Muse opgezet wordt. Het zit zo'n eigen geluid in, hè? Muse hoorde je en Uprising aan het begin van een nieuwe uitzending van OSR in de middag vandaag. Op deze heerlijke vrijdag, dus 3 juli. Hartelijk goedemiddag en welkom in de show van vandaag. Ik heb leuke muziek de komende 2 uur voor je klaarstaan. Straks onder andere The Adventures of Stevie V. We gaan een plaatje draaien van Boney M. En ook Imagination gaat voorbij komen. Maar eerst draaien we voor je de muziek van Rod Stewart. Dit is Maggie May.

Chef Special en Try Again vandaag hier op OSR. En met de volgende plaat gaan we terug toch een beetje naar het eind jaren 80, begin de jaren 90. Dat doen we met The Adventures of Stevie V. Hier is Dirty Cash.

Populaire muziek was het in het verleden, zeker deze van Imagination. Je hoorde Body Talk en we hadden daarvoor ook nog een hele bekende plaat uit de jaren 70. Jawel, dames en heren, een plaatje van Boney M. En misschien wel de bekendste plaat ooit uitgebracht door die formatie. Je hoorde The Rivers of Babylon. En dan nu, muziek van Claude op je radio. Hier is La Pression.

CB Milton en It's a Loving Thing. En daarvoor hadden we ook nog de Queen of Disco. Ja, niemand minder dan Donna Summer en de Lady of the Night. En dan nu Harry Styles. Hij breekt ook alle records natuurlijk in de Nederlandse top 40. En zijn nieuwe single is getiteld Dance No More.

0: De formatie Train and Drops of Jupiter. En dat brengt ons alweer aan het einde van dit uur bijna van OSR in de middag. Betekent dat we er zo meteen even uit moeten voor het nieuws van 3 uur. Daarna heb ik nog een uur lang leuke muziek op deze heerlijke vrijdagmiddag. Maar eerst nog Supertramp. Hier is Goodbye Stranger.
1: It was an early morning yesterday.

0: Is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Harmonie de Goede Hoop in Aderixel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de

Het is wel een toepasselijke plaats op de vrijdagmiddag. Hè? Loverboy en Working for the Weekend. Die hoorde je aan het begin van het tweede uur overzeggen in de middag. We zijn aan het toewerken naar de vrijdagmiddagborrel die straks van start zal gaan natuurlijk. Wellicht op je werk. Of misschien heb je al wel vakantie. Dan denk je, ach, het is er wel weer tijd voor. Het komende uur heb ik in ieder geval leuke muziek nog voor je klaarstaan. Straks onder andere Benson Boone. We gaan een plaatje draaien van Michael Jackson. En ook Hollywood Beyond gaat voorbij komen. Maar eerst is hier Heaven 17. Dit is Temptation.

zijn de klokken van Frida Payne op je radio. Je hoorde The Band of Gold. En dan nu een plaat uit de Nederlandse top 40, dames en heren. En ik draai hem ook ontzettend graag. Benson Boone, dit is The Time of My Life.

Het zijn de jongens en meisjes van Hollywood Beyond. Je hoorde Watch the Color of Money. En daarvoor draaiden we ook nog muziek van niemand minder dan The King of Pop. Oftewel Michael Jackson, You Are Not Alone. En dan nu Johnny Tillotson op je radio. Dit is Poetry in Motion. When

Bono en consorten, oftewel U2. Ordinary Love op de vrijdagmiddag op OSR. En daarvoor nog Nederlandstalige klanken van een van de toppers tegenwoordig. Ja, Jeroen van de Boom. En hij had een aantal jaar geleden een hit in de Nederlandse top 40. Jij bent zo. Die hoorde zojuist voorbij komen hier dus op OSR. En dit is muziek van The Weeknd. En de titel van die plaat is Save Your Tears.

De klokken uit de jaren 80 van Vrijheid op deze vrijdagmiddag en Play It Cool. En we hadden daarvoor ook nog niemand minder dan Shania Twain weer eens een keer tevoorschijn gehaald. That Don't Impress Me Much hoorde zojuist voorbij komen hier op OSR. En dan nu muziek van Crosby, Stills, Nash & Young. Dit is 4 plus 20.

De muziek van Eigen Bodem, je hoort het regelmatig op OSR. Ditmaal in de vorm van Treintje Oosterhuis en haar single Knocked Out. En daarmee komen we aan het einde van OSR in de middag. Althans voor mijn aandeel voor deze vrijdagmiddag. Zometeen na vieren wordt het stokje overgenomen door Martin Harbers. Ik wens je er heel veel luisterplezier mee. En morgenmiddag dan ben ik weer om 4 uur voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag op de zaterdag. Laatste plaat van dit uur komt ook van Eigen Bodem. Niemand minder dan René Vroger. Hier is Calling Out Your Name.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond

0: sectoren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, Politie, Platform Veilig Ondernemen en ZLTO twee actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Een mantelzorger uit Beekendonk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige ome Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beekendonk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
5: Martin Huibers.

je moet er wel erg zuinig op zijn, zo'n gouden ring uit 1966 en oud succes van de Fortunes. We danken Jong Veer voor deel 1 van OSR in de middag. En dit is deel 2 tot aan 6 uur met Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number.

Nick en Simon en de soldaat. Ja, de krijgsmacht heeft heel wat militairen nodig, dus het lijkt wel een beetje op een soort campagneliedje. We hadden ervoor Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. En hier is muziek van Chris Stapleton. En de nummer heet Arkansas.

0: anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Xanadu, titelsong van de gelijknamige speelfilm uit 1980. Gezongen natuurlijk door Olivia Newton-John. En geschreven en geproduceerd door Jeff Lynne. Samen met zijn Electric Light Orchestra. We hadden daarvoor de Foundations met Build Me Up Buttercup. En Chris Stapleton met Arkansas. We gaan zometeen weer even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar zover is het nog niet. We hebben eerst nog iets moois van Nelly Furtado. And all good things.

Nothing But Thieves. Binnenkort komt de nieuwe LP uit en die heet Stray Dogs. Waar dit een voorlopertje van was, hun spiksplinter nieuwe single. En bovendien op 15 en 16 januari volgend jaar staan ze voor 2 dagen in de Ziggo Dome in Amsterdam. En we hadden kan dansen met intimiteit. Hier is Ginger Ninja op OSR met The Sunshine.

Het lijkt erop alsof hij nooit meer verliefd zou kunnen worden. Tom Jones, It Looks Like I'll Never Fall In Love Again. Maar ja, hij was ook 59 jaar lang getrouwd met zijn vrouw Melinda, die een tijd geleden is overleden. Tom Jones, inmiddels 86 jaar, ja, zou die nog opnieuw verliefd moeten worden? We hebben Dan Hartman en zometeen gaan we naar de nieuws van 5 uur.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest, waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen, dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers, waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een mantelzorger uit Beek en Donk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oom Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht naar argwaan van familieleden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ja, altijd voorzichtig zijn met vreemden. Never trust a stranger. Kim Wilde was dat, die het samen schreef met haar broer Ricky Wilde. Welkom terug in het laatste uur, overzeg in de middag van vandaag, maar ook van deze week, met Diana Ross en het thema uit de film Mahogany.

En zo gingen we zo'n jaar of twee terug in de tijd. Uit 2024 kwam Abba Song. De plaat die wel liefst 19 weken lang op de eerste plaats stond in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En we hadden Diana Ross en de theme from Mahogany. Hier was Crowded House.

Just Like Ronnie Said. En als we het over Ronnie hebben, dan hebben we het over Ronnie Spector. Die ook meezong met Eddie Money en Take Me Home Tonight. En we hadden Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Eric Clapton en After Midnight. After Midnight.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Rihanna is een beetje ontrouw geweest, maar daar heeft ze nu ontzettend veel spijt van. En dat is maar goed ook. Unfaithful, zo heette de plaat, en was geschreven door Ne-Yo in de tijd. Jermaine Jackson op overzeg 920 samen met Pia Zadora. En When the Rain Begins to Fall.

De heerlijke swingende muziek van Fats Domino. Het grijs hit verleden met Lazy Lady. En voor de Gary Moore met Philip Lynott en Out in the Field. Tijd voor wat muziekhistorie. John Miles en Music. Music was-

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Een hele grote hit in 2007 van Old City and the Fireflies. En Old City, dat is een zogenaamde one-man band van Adam Young, die het helemaal in zijn uppie deed. En we hadden de meeste hit van dit ogenblik uit de top 40. Daar staan ze namelijk op 10. Hugo en Solto met Jamaican. Bam, bam. Ja, ja, ja. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur. Dan volgt Tom Holland met het programma De Avond Door. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En we hebben nog over Living Colors en Love Rears His Ugly Head. Een heel fijn weekend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letschert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest, waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen, dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers, waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de Lieshoutseweg in Beek en Donk. Ter plaatse bleek een bestelbus met 2 personenauto's in botsing te zijn gekomen. Een bestelbus stond stil op de weg toen een van de auto's de bus wilde passeren. Opeens gaf de buschauffeur vol gas, schampte een van de auto's en botste daarna hard achter op een ander voertuig. De bestuurder van de bestelbus is geboeid in een ambulance afgevoerd onder politiebegeleiding. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een mantelzorger uit Beek en Donk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oom Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. 2 medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Politiek en zaterdag voor de deur. Het is weer vrijdagavond 6 uur geweest. Hey, welkom bij OSR 29 de avond door tot aan 10 uur. En dit waren de Stylistics en Can't Help Falling in Love with You. Straks rond 6:30 onze eendagsvlieg. Maar nu eerst Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

vertel het maar, hè. Vertel maar wanneer. Tell me when, the Applejacks. Van de jaren 60 en daarvoor Belinda Carlisle en Circle Descent. Een dame die in de jaren 80 een aantal leuke hits scoorde. Hij maakte een hele grote hit, deze Eagle Eye Cherry, de broer van Nene. Inderdaad, Save Tonight. Zometeen een zomerse top 40 hit. Topic X en Becky G.

Zomerse Red uit de top 40. Top AX en Becky G met Sorry Papi. En daarvoor hadden we Eagle Eye Cherry. Even een rondje van drie. En dan gaan we zo meteen eens even kijken in ons grote boek. Met één dag vliegen wat we vanavond eruit gaan halen. Sherry staat te wachten. Man of Man's Earth Band. En nu eerst Joe Jackson en Real Man. Take you.

Het is leuk, maar geef mij dan nog maar Mungo Jerry als ik eerst moet zijn. In de Summerline van Cherry, de voor Man of Man's Earth van de plaat die ik heel lang niet meer gehoord had. Leuk dat hij weer eens een keer voorbij komt, nummer heette Joybringer. Tijd geworden voor onze Indagslied voor vandaag. Het is een band die eigenlijk ontstaan is door de band Catapult, die een aantal hits had in de jaren 70. Ze noemen zich de Monotones. 1980 ze stonden 7 weken in de top 40. 15 was de hoogste notering voor dit nummer, Mono. Dat is vandaag onze Indagslied op deze vrijdagavond.

Sky on Fire van een band die wij graag horen hier op OZR, namelijk de Handsome Poets. En voor ons eindigstuk voor vandaag de Monotones en Mono. Tijd geworden voor een mooie Nederlandstalige klassieker, Peter Koelewijn, de Karel 204, oftewel Als ik God was.

Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. Uit de jaren 60 daarvoor hadden we Peter Koelewijn en Als ik God, oftewel KL204. Somber heeft weer een nieuwe plaat. Binnenkort waarschijnlijk een dikke hit in de top 40. My Buddy Isn't Ready.

Midnight Oil, Beds Are Burning. Somber and My Body Isn't Ready. Zometeen het volgende uur van de avond door om 7 uur. We hebben er nog in ieder geval 2 voor je klaarstaan. En ik denk, nou, ik weet al zeker dat ik iemand met deze plaat heel blij ga maken. The Cats met A Letter uit 1971. En zometeen nog OMC en How Bizarre. Hey, fijne vrijdagavond en...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Binnenkort opent kinderopvang Het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme huiselijke sfeer. Bij Het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Een mantelzorger uit Beekendonk moet bijna 9 ton terugbetalen, dus het gerechtshof. De man plunderde jarenlang de rekening van zijn 97-jarige oom Piet. Het hof stelt dat de mantelzorger misbruik maakte van het vertrouwen van de hoogbejaarde man. Hij pinde en schreef grote bedragen over naar zijn eigen rekening. Zo gebruikte hij het geld voor onder andere hotels, restaurants en het kopen van een Range Rover voor zichzelf. De malversaties kwamen aan het licht na argwaan van familieleden. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO 2 actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingorkest, waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.

0: De superster uit Nederland. Zo kunnen we het al stellen, toch? Ilse Lange naar Bjors. Het is net 7 uur geweest. Het weekend is begonnen. Het is 3 juli, vrijdag.
1: Paul van Beek.

Lucy Electric en Mitgen op OSR 920. Daarvoor nog Ilse Lange na van Yours. Dit zijn de hits van een vrijdag. Ja, dan klinkt elk liedje net weer een beetje leuker, heb ik het idee. Want het weekend zit al bijna in je benen. Dit is Lady.

Deze is vergeten, hè? Het bandje heette What Fun, The Right Side One, was een aardige hit. En daarvoor hadden we Jack Johnson, Set In Waiting and Wishing. Ach, precies hoe jouw vrijdag er misschien uitziet voor het komend weekend. Ben je aan het wensen dat het mooier wordt? Ga je alvast genieten? Dat is mooi, hè? Ja, ik neem je nu mee tot een uur of acht met The Passenger en The Wrong Direction.

Seals and Crofts, Diamond Girl. Op OSR 920. Passenger, The Wrong Direction. Hadden we ook nog zomaar op de zender. Het is de vrijdagavond editie van de avond door. We zouden wel het hele weekend door kunnen, toch?

Ik moet zeggen, ik was nog heel jong toen ik voor het eerst een beetje op de radio wat begon te doen. En ik had een soort van senior boven me die me heel graag liedjes wilde laten horen die ik in elk geval moest kennen. En ik kwam met deze single aan van Bob Dylan. En ja, vanaf dat moment ben je dat toch een beetje om. Positively 4th Street op jouw radio. Hey, aanstaande maandag is Kees er gewoon weer. Morgenmiddag om 12 uur lunch ik graag met je mee. Ik heb Shakira en Zoo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingorkest, waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers, waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat, die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, Politie, Platform Veilig Ondernemen en ZLTO twee actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Twee medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Binnenkort opent kinderopvang Het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme, huiselijke sfeer. Bij Het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

is begonnen hoor mensen. En dat deden we gelijk goed met David Guetta en Kid Cudi en The Memories. En we gaan weer heel veel herinneringen ophalen dit uur. Want we hebben wat lekkere muziek uit het verleden. Uiteraard ook uit dit Paraders van vandaag de dag. Maar voor al die lekkere herinneringen. Ja, lekker toch? Doet u allemaal even mee. We gaan even een dansje doen. Ja, het weekend is er speciaal voor gemaakt hè. 2 dagen feest. Ik zeg, let's go dancing, get dancing, discotheques en de saxolettes.

zo danst hij in zijn eentje. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, als je geen partner hebt, dan moet je in je eentje dansen. Maar dat kan op heel veel leuke muziek, hoor. Vanavond zeker wel. Het was Calum Scott en daarvoor Discotex en Get Dancing. Nou, er wordt een hoop gedanst vanavond. Maar er zijn ook mensen die willen niet dansen, die willen alleen maar kijken. Marcel de Groot bijvoorbeeld. Mag ik naar je kijken?

Ja, gisteren was hij nog jarig, hè, onze Harry Jekkers. En Laat mij maar alleen zong die samen met het Klein Orkest. En ja, die is klaar. Ja, dat zijn van die eindrieteltjes die er dan achter komen. Dat je denkt van, oh ja, en toen was hij op. Goed zo, duidelijk einde.

Here we go again. We draaien echt alles, hè. Stacker Bow en Here we go. En daarvoor deden we nog een beetje slow dance in the country met de Bellamy Brothers. En if I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ja, dat was die inderdaad. Zo is het gewoon in de geschiedenisboekjes kijken van vandaag de dag. Want het is 3 juli en in 1970 wordt de eerste syndicated aflevering van de Amerikaanse top 40 uitgezonden. En dit programma wordt gepresenteerd door Casey Kasem. Later ook bekend als de stem van Shaggy Doo, van Scooby Doo. Ja. Hey, een dag later is deze hitparade op 6 andere aangesloten radiostations door. En het groeit uit tot een van de meest syndicated programma's ter wereld. Jim Morrison die wordt op 3 juli 1971 dood aangetroffen in zijn badkamer. En hij is 27 jaar geworden en sloot zich daarmee aan bij de Club van 27. Op 3 juli 1971 wordt Sarah Lee Jones geboren. En zij is de tweede dochter van Davy Jones, die we weer kennen van The Monkees. En aan het slot van de show van David Bowie, die op 3 juli 1973 plaatsvindt in het Hammersmith Odeon Theater in Londen. Daar meldt David Bowie dat dat de laatste keer is dat hij als Ziggy Stardust op de planken staat. En hij wordt gewoon weer David Bowie. En tijdens een bezoek in Duitsland stelt Heidi Klum op 3 juli 2004 de Britse zanger Seal aan haar ouders voor als haar nieuwe vriend. De jarigen van vandaag, dat zijn onder andere Jacques Zwart, de Ajax-man, de man van Ajax. Ja, hij zit er niet meer, geloof ik, maar ja, hallo, hij is ook al richting de 90, hè. Willem van Schijndel van de Deurzakkers, die kale, die is ook jarig vandaag. Tom Cruise, de acteur. En Jeroen Nieuwenhuizen, onze collega bij die andere radiozender, zeg maar. En Vince Clark, nou, die heeft heel veel leuke dingen gedaan. Onder andere deze leuke plaat met de heren van Erasure.

Ja, het is weer weekend, hè? Dus iedereen gaat weer de weg op. Het kan zomaar zijn dat je ergens een gezellig feestje hebt. Maar ook als je dan naar huis rijdt, drive safe. Hè? Dat is het advies wat wij je toch altijd even meegeven op deze vrijdagavond. Het is gezellig. Je hoort ook nog Erasure met de jarige Vince Clark hier bij OZR 920.

moet dan altijd wel even nadenken bij No Woman No Cry. Want er is ook een uitvoering van Boney M. Dat is echt een hele foute uitvoering. Maar dit was natuurlijk de meest bekende en eigenlijk ook gewoon de beste muziek van Bob Marley en de Wailers. No Woman No Cry. Dames en heren, jongens en meisjes, voor mij zit het erop. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 2 en 4. Zondagmorgen tussen 10 en 12. En anders volgende week maandag weer tussen 8 en 9 in de avond. Hey, we spreken elkaar vast nog wel. Ik zeg een fijne avond, veel plezier met Petero en Berend. En tot morgen.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vijf medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Boekel, Land van Kuiken en Maashorst organiseerden met het interventieteam Maas en Leijgraaf, politie, platform Veilig Ondernemen en ZLTO twee actiedagen in het buitengebied. Op 9 en 23 juni werden 38 agrarische locaties in Boekel bezocht. Het doel daarvan, boeren en ondernemers bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit en hun weerbaarheid te vergroten. Het Brabantse buitengebied is kwetsbaar voor criminelen door leegstand, anonimiteit en beperkte sociale controle. Bovendien wordt 1 op de 5 boeren benaderd door criminelen bij financiële druk. Harmonie de Goede Hoop in Aderichsel sluit het seizoen muzikaal af met een zomeravondconcert op dinsdag 7 juli. Er zijn optredens van verschillende orkesten van de Goede Hoop. Het concert begint met een optreden van het leerlingenorkest waarbij ook een rol is weggelegd voor de AMV-leerlingen. Maar ook het Nijgeluid laat van zich horen dat pas enkele maanden geleden is opgericht. Orkest Da Capo speelt enkele nummers waarna het concert wordt afgesloten door een harmonieorkest. Dit alles vindt plaats in de Dorpsstraat die tussen de Heindertweg en de Kerkstraat is afgesloten. Het begint om 7 uur. Binnenkort opent kinderopvang het Stekje in Mariehout haar deuren en biedt hoogwaardige gastouderopvang in een warme huiselijke sfeer. Bij het Stekje staat de ontwikkeling van het kind centraal met volop ruimte om in alle seizoenen buiten te spelen. Bovendien wordt er uitsluitend biologisch eten aangeboden wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de kleintjes. Deze nieuwe opvanglocatie belooft een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen. Op de Deense Hoek in Lieshout heeft donderdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een man op zijn motorfiets botste achter op een voor hem rijdende auto. De motorrijder kwam ten val en liep daarbij een hoofdletsel op. Na een behandeling in de ambulance bleek gelukkig dat hij niet naar het ziekenhuis toe hoefde. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Twee medewerkers van Defensie kwamen toevallig bij het ongeluk voorbij en hebben direct eerste hulp verleend. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Lekker Ginger op de radio. Blind Date als opener in het laatste gedeelte daarvan door hier op OWZ 920. Ja, zeker. We gaan, het is vrijdag. We gaan rocken. Hier is Europe. Rock the night.

F. Justified and Agent op de radio hier boven zijn 920. En die prachtige plaat van Olivia Newton-John. Dat heet Sam. Jazeker. Kijk eens een keer op de website overzer920.nl en zoek eens naar de knop Vriendje voor een Tientje. Je hebt ze nodig. Je komt er niet onderuit. Hier is Johnny Mitchell.

Lekker toch op zo'n vrijdagavond. CCR, Creedence, Clearwater Revival, Suze Q op de radio. En Tavares, ik heb lekker meegedanst op de dansvloer.

America, Sister Golden Hair en King was erbij met Love and Pride hier op OVCR. Straks na 10 uur hoor je Bernd Koenders weer op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee en ik wens je ook een heel fijn weekend. Maar dat zou wel lukken, denk ik. Chicksaw, dat heet Sky High. Graag tot maandag, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Minte, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor samen eten een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. In Bekendonk start binnenkort het woningbouwproject Kerkakkers 1 aan de Wijnkelderweg. Daar komen in totaal 20 woningen. De verkoop van 7 starterswoningen in de betaalbare koopsector en 7 seniorenwoningen in de vrije koopsector start binnenkort. En daarnaast bouwt woningcorporatie Wooncom 6 sociale huurwoningen. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst voor belangstellingen van de koopwoningen. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het CPO-proces, het bouwplan, de planning en een prijsindicatie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Roger Colt en Leun op mij. Vrijdagavond voor de nacht begint is begonnen. Ja, wat hebben we? 6 albumtracks de komende 2 uur. Een albumtrack van de week, zometeen om 10:30. En andere liedjes zoals deze Ryan Shaw, Do the 45.

Ouderwetse onvervalste rock'n'roll. Wie kan dat beter dan Elvis Presley? Kom, dat beter. Blue Sweat Shoes hoor je hier. We gaan naar de Cranberries met het bekende nummer Zombie. Terug te vinden op het album Girls and Guitars uit 2007.

versie van Santana en Steve Winwood. Het werkje, dat kennen we natuurlijk, van Procol Harum. Whiter Shade of Pale. Nederlandstalig? Dit is Hans de Boy. Een vrouw zoals jij.

0: Ik heb zo een Clap for the Wolfman met daarin DJ Wolfman Jack, Amerikaanse DJ. Leeft helaas niet meer. Album van de week voor de laatste keer iets van King of the World, The Raw Project uit 2026, oftewel hartstikke nieuw. Wat gaan we draaien? Love Me or Leave Me.
1: Album van de week.

Amy McDonald had ik eigenlijk veel meer van verwacht. Toen ze haar carrière begon met een paar mooie liedjes. Ja, het is allemaal niet geworden. Deze is wel aardig natuurlijk. This Pretty Face die we draaiden. Maar had beter gekund. Toch? Nou goed, maar we gaan door. Pointer Sisters. Hier is He's So Shy.

You Look Green, It's Okay. Laatste albumtrack voor het eerste uur. Carole King. Terug te vinden op haar album In Concert uit 2009. You've Got a Friend, maar dan live.

Heerlijk al hoort zo'n Motown, maar toen is de Vandellas, I'm ready for love. We zitten een staartstuk van het eerste gedeelte van dit programma. We gaan op naar Radio Nieuws en Regio Break. En dat doen we met onder andere Meatloaf, You Took the Words, Right Out of My Mouth.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alen-Riksel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Het gemeentehuis van Laarbeek hanteert aangepaste openingstijden deze zomer. Op woensdag 29 juli en 5, 12 en 19 augustus zijn de balies eerder gesloten, namelijk vanaf 12:30 middags. De receptie sluit op die dagen al om 5:00 middags en dat betekent dat er op deze specifieke woensdagen geen avondopenstellingen zijn. Maandag, dinsdag en donderdag blijft het gemeentehuis normaal geopend tot 5:00 middags. En vrijdag sluit het gemeentehuis zoals gebruikelijk om 12:30. In Bekendonk start binnenkort het woningbouwproject Kerkakkers 1 aan de Wijnkelderweg. Daar komen in totaal 20 woningen. De verkoop van 7 starterswoningen in de betaalbare koopsector en 7 seniorenwoningen in de vrije koopsector start binnenkort. En daarnaast bouwt woningcorporatie Wooncom 6 sociale huurwoningen. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst voor belangstellingen van de koopwoningen. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het CPO-proces, het bouwplan, de planning en een prijsindicatie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Zo is, we hem kennen en niet de jazzy meneer die ten naderhand zou worden. Drew Rose, You'll Never Find Another Love Like Mine. Het tweede gedeelte van dit programma is van start gegaan. En wij starten door met Hoe Vervang Ik. Hier is Romantic.

muziek van de Roots Syndicate. Destijds kwamen twee plaatjes tegelijk in de hitparade met dezelfde titel Mockingbird Hill. Maar volgens mij was dit de meest populaire versie. We gaan naar de eerste albumtrack voor dit uur. En dat is er eentje van Mr. Joe Jackson. Hope and Fury, zo heet het album. Het is een nieuw album, 2026. Hier is After All This Time.

Jesse Green met een nummer wat je kent van de discotheken van vroeger. Nice and Slow, maar je hoort hem ook nog vaak op de radio. Nicole, niet die we kennen van Ambition Frieden, maar dit was de Amerikaanse Nicole. Don't You Want My Love, gaan we nu draaien. Dit is OSR 920.

Frankie van Pink, Never Gonna Not Dance Again. We gaan eens even een albumtrack doen. Dat is The Boys Club, zo heet het album, uit 2018. Hear Me is het nummer wat we gaan draaien. Hier is Cat Dragons.

Mine Ferry. Roxy Music, daar zat hij in zijn maag. Dit was een van zijn solo-werken, The Price of Love. En van Brian over naar Maria. Maria Carey, Emotions.

Nieuwe nummer van Rex Warren, Passenger. Leuk, mooi gemaakt. Gaan we vaker draaien. Laatste albumtrack voor deze week wordt er eentje van Anouk. Heeft dus een dubbel cd'tje uitgebracht met allemaal rare trekjes erop. Met nummers waar je niet gewend bent dat zij die zingt. Hier is Love and Whiskey, live. Lost Tracks heet het album, uit 2001.

Muziek van Mark Anthony en I Need To Know. Wordt het eind van deze radioshow. Hey, bedankt voor luisteren. Fijn weekend. Maandag, dan doen we dit programma weer. Maar dan met andere liedjes. En dan ook een andere album van de week. Fijne nacht. Fijn weekend. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op 2 juli is het nieuwe kindercollege van de gemeente Boekel geïnstalleerd. Mente, Max, Mees en Jente zijn de nieuwe gezichten. En zij zullen het komende schooljaar hard aan de slag gaan met onderwerpen die zij van groot belang vinden voor alle kinderen in de gemeente Boekel. Het voormalige kindercollege, dat bestond uit Faye, Oscar, Sarah en Jens, is door de gemeente uiteraard hartelijk bedankt voor hun waardevolle inzet en hun grote toewijding. Boekel wenst het nieuwe kindercollege veel plezier en succes. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Aarderikstel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Op 14 juni kwamen inwoners van Boekel samen voor Samen Eten, een tafel vol verhalen. Van geboren en getogen Boekelnaren tot nieuwe inwoners, iedereen deed mee aan deze gezellige middag vol ontmoeting en gesprekken. De tafel was rijkelijk gevuld met diverse lekkernijen. Van Afghaanse en Eritrese specialiteiten tot typisch Hollandse drop en een pan verse groentesoep. Er was dus voor ieder wat wils. Het evenement liet overduidelijk zien dat een gezamenlijke maaltijd kan bijdragen aan verbinding, wederzijds begrip en ontmoeting tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokaal ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Satanás.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagavond 7 juli geeft Harmonie de Goede Hoop in Alen-Riksel haar jaarlijkse concert ter afsluiting van het seizoen. En dat betekent dat de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Heinertweg afgesloten wordt voor al het verkeer. Dat gebeurt van 6:30 tot 11:00 s'avonds. Er komen extra parkeerplaatsen in het centrum van Bakel. Een stuk grond direct naast de toekomstige multifunctionele accommodatie is aangekocht hiervoor. En dat geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Er kunnen maximaal 24 extra plekken worden gemaakt. De uitbreiding zal de parkeerdruk in de omliggende straten meteen en ook flink verminderen. De gemeente Bakel betrekt de omwonenden, lokale ondernemers en het dorpsoverleg actief bij dit proces, zodat alle belangen vertegenwoordigd zullen worden. En dat zorgt hopelijk voor een breed gedragen oplossing. In Bekendonk start binnenkort het woningbouwproject Kerkakkers 1 aan de Wijnkelderweg. Daar komen in totaal 20 woningen. De verkoop van 7 starterswoningen in de betaalbare koopsector en 7 seniorwoningen in de vrije koopsector start binnenkort. En daarnaast bouwt woningcorporatie Wooncom 6 sociale huurwoningen. Op 9 juli is er een informatiebijeenkomst voor belangstellingen van de koopwoningen. Tijdens deze avond krijg je uitleg over het CPO-proces, het bouwplan, de planning en een prijsindicatie. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 2 augustus is weer de jaarlijkse tuinfair op landgoed Krooi in Alen-Riksel. Het historische landgoed is dan het decor voor onder meer planten, bloemen, decoratie, woonaccessoires, kunst, streekproducten en mode. Naast de inspiratie voor huis en tuin zijn er ook nog demonstraties, terrassen en lekkernijen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken